Kuchikumi momo samba katunyeze mwenda palifemo ekule ryo muntu wabulijjo mwebale nnyo mwebali leddala bagenda masono kubera nti mukyatuuliriza mukadde kano mukirize ngenteka teke chage na masono kubera nti etambula eyo ku werekera omuguta ogwa King Oyo nyimba kabamba eguru daleti tuwagila kufuruma koko kusema zingu Uganda tugendeko kusema zinga Afrika mama wanga agenja uloa tuote gerevili yoru vanyuma tuja kugenda ate kulukaro rablaya tuwete gerezebi tuwe vigenda maso nukubira antibitambula ate mama wanga ago